0: zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: VBRO? Iedere dag toch? Na, na, na, na.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

zat hij ook achter mij bij jou.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: Het doet me pijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer kamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Van Stalig Weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife, waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamperiënte Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De weekendvooruitzichten zien er redelijk uit. Zeker voor wat het betreft de zaterdag zijn die echt wel goed. Dat zag er eerder deze week heel anders uit, maar zoals we dat zagen is dat helemaal bijgedraaid. De neerslag is verdwenen, het blijft droog op zaterdag met temperaturen die oplopen zelfs landinwaarts naar een graad of 20. Daarbij krijgen we te maken met een zonnig overdag, met vrij veel zon zelfs. En de temperaturen die kunnen dus fors oplopen daardoor. De wind is er wel nog altijd, maar draait iets meer naar een oostelijke richting in de loop van zaterdag. Waardoor dan toch een klein beetje aangenamere gevoelstemperaturen ook te voelen zijn. Daar zondag toe krijgen we dan geleidelijk weer meer wolken. Dan gaat ook die wind weer toenemen. Die wordt opnieuw vrij krachtig tot krachtig, zeker aan de kust. En dat zal alweer zorgen voor veel kouder gevoelstemperaturen dan de werkelijke temperaturen. Ook naar begin volgende week toe lijkt dat het weerbeeld te worden. Misschien af en toe eens een buitje, maar meestal droog en koude gevoelstemperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.nl.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De weekendvooruitzicht in zien er redelijk uit. Zeker voor wat het betreft de zaterdag zijn die echt wel goed. Dat zag er eerder deze week heel anders uit, maar zoals we dat zagen is dat helemaal bijgedraaid. De neerslag is verdwenen, het blijft droog op zaterdag met temperaturen die oplopen zelfs landinwaarts naar een graad of 20. Daarbij krijgen we te maken met een zonnig overdag, met vrij veel zon zelfs. En de temperaturen die kunnen dus fors oplopen daardoor. De wind is er wel nog altijd, maar draait iets meer naar een oostelijke richting in de loop van zaterdag. Waardoor dan toch een klein beetje aangenamere gevoelstemperaturen ook te voelen zijn. Daar zondag toe krijgen we dan geleidelijk weer meer wolken. Dan gaat ook die wind weer toenemen. Die wordt opnieuw vrij krachtig tot krachtig, zeker aan de kust. En dat zal alweer zorgen voor veel kouder gevoelstemperaturen dan de werkelijke temperaturen. Ook naar begin volgende week toe lijkt dat het weerbeeld te worden. Misschien af en toe eens een buitje, maar meestal droog en koude gevoelstemperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
0: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Ton daar voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

bij jou op deze zaterdagmorgen, de 9e van mei hebben we op onze kalender, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 10 uur. Het is dag van Europa en in de katholieke kerk vieren we vandaag Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De weekend vooruitzicht in zien er redelijk uit. Zeker voor wat het betreft de zaterdag zijn die echt wel goed. Dat zag er eerder deze week heel anders uit, maar zoals we dat zagen is dat helemaal bijgedraaid. De neerslag is verdwenen, het blijft droog op zaterdag met temperaturen die oplopen zelfs landinwaarts naar een graad of 20. Daarbij krijgen we te maken met een zonnig overdag, met vrij veel zon zelfs. En de temperaturen die kunnen dus fors oplopen daardoor. De wind is er wel nog altijd, maar draait iets meer naar een oostelijke richting in de loop van zaterdag, waardoor dan toch een klein beetje aangenamere gevoelstemperaturen ook te voelen zijn. Daar zondag toe krijgen we dan geleidelijk weer meer wolken. Dan gaat ook die wind weer toenemen. Die wordt opnieuw vrij krachtig tot krachtig, zeker aan de kust. En dat zal alweer zorgen voor veel kouder gevoelstemperaturen dan de werkelijke temperaturen. Ook naar begin volgende week toe lijkt dat het weerbeeld te worden. Misschien af en toe eens een buitje, maar meestal droog en koude gevoelstemperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan, met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.

0: Vandaag morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
2: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
1: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
3: Bonjour, mademoiselle.
4: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
3: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan, met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.

Ja, inmiddels beginnen de dagen alweer flink te lengen. Op deze 9e van mei bijvoorbeeld, op deze zaterdag, is de zon officieel opgestaan. 6:03. Betekent dat het een half uurtje eerder al begint te dagen. Dus om 4:30 tegenwoordig. Dan zien we toch al wat we doen. Zo 's morgens vroeg, met andere woorden. Het gaat in een rotvaart naar volgende maand. Rond de 20e, 21e. Als we dan de langste dag en de kortste nacht van het jaar zullen hebben. Maar enfin, zover is het uiteraard nog niet. 9 mei hebben we vandaag op de kalender. Het is Dag van Europa en ook Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De weekendvooruitzicht in zien er redelijk uit. Zeker voor wat het betreft de zaterdag zijn die echt wel goed. Dat zag er eerder deze week heel anders uit, maar zoals we dat zagen is dat helemaal bijgedraaid. De neerslag is verdwenen, het blijft droog op zaterdag met temperaturen die oplopen zelfs landinwaarts naar een graad of 20. Daarbij krijgen we te maken met een zonnig overdag, met vrij veel zon zelfs. En de temperaturen die kunnen dus fors oplopen daardoor. De wind is er wel nog altijd, maar draait iets meer naar een oostelijke richting in de loop van zaterdag, waardoor dan toch een klein beetje aangenamere gevoelstemperaturen ook te voelen zijn. Naar zondag toe krijgen we dan geleidelijk weer meer wolken. Dan gaat ook die wind weer toenemen. Die wordt opnieuw vrij krachtig tot krachtig, zeker aan de kust. En dat zal alweer zorgen voor veel kouder gevoelstemperaturen dan de werkelijke temperaturen. Ook naar begin volgende week toe lijkt dat het weerbeeld te worden. Misschien af en toe eens een buitje, maar meestal droog en koude gevoelstemperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low. But we're following that, reassessing that.
1: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan, met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO.

0: Onvergetelijke VBRO-klassiekers aller tijden. Guys and Dolls waren dat nog een keer. Waar is de tijd, hè? 1978, zo helemaal in de start van onze zaterdagse VBRO-ontbijtshow. We gaan naar het late ochtendblok van deze 9e mei. Dat is na het nieuws van 9 uur. Als deze VBRO-ontbijtshow officieel afgerond is, een nieuwe aflevering van Vers van de Naald. Uiteraard met Dieter en Didier straks.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Houthulst kwam het gisterochtend tot een botsing op het kruispunt van de Milanendreef met de Groenebosdreef. 2 wagens die daarbij betrokken waren belanden op een akker. Beide bestuurders, een man van 38 en een vrouw van 41, beide uit Houthulst, konden op eigen krachten hun wagen verlaten. Ze raakten wel gewond en werden naar het ziekenhuis van Ieper gebracht voor verzorging. En dit weekend is het uitkijken op de snelweg A19 tussen het op- en afrittencomplex in Menen en de verkeerswisselaar met de E403. In Moorsele en dat in de richting van Kortrijk. Daar zijn asfalteringswerken. Het verkeer moet er over de pechstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Oh, echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
9: 1001 nachten.
4: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.

82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zaterdagochtend 9 mei, ietsje na 10 uur hier bij VBRO. Dat wil zeggen tijd voor Vers van de Naald. Didier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen luisteraars, goedemorgen Dieter. Ja,
0: geen lang weekend zoals vorige week?
1: Ja, nee. En vroeg uit de veren, maar met alle plezier. Voor een terugkomgast.
0: Ja, een terugkomgast. Ik weet niet wanneer hij er was, het speelt ook geen rol. Maar we hebben het over Injas Baart.

voor één keer een zanger die niet alleen Nederlandstalige muziek brengt, maar hij heeft een nieuwe Engelstalige single uitgebracht. Dus per uitzondering doen we dat ook eens hier bij Vers van de Naald. Ook nog eens dankjewel aan Frederik voor de ontbijtshow. En voor nu veel plezier met Vers van de Naald.

0: Bij ons hier in de studio bij Vers van de Naald een terugkeergesprek met Injas Baart. Injas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Dieter en aan alle luisteraars natuurlijk ook een goede morgen.
0: Alles goed met jou?
1: Ja, ja, ik mag niet klagen. Het is zomer buiten, dus we zijn al wel gezind. Als ik de zon zie, ben ik een heel ander mens. En dus, ik voel me goed.
0: Je kwam hier daarnet binnengelopen met een full CD.
1: Ja, het is te zeggen, de vorige release was It Love, dat jullie veel gedraaid hebben. En dank daarvoor. En we waren aan het denken, wat moeten we daar nu mee doen? Moeten we daar nu een single van maken? Of moeten we daar een full CD van maken? En dan hebben we beslist, ja, als je een CD maakt, kan je beter een full CD maken. En dan hebben we ook nog wat nummers samengezocht om erbij te zetten, dat de mensen inderdaad nog niet hebben op CD-kwaliteit. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom zet je het dan niet op een LP zoals vroeger? Maar ik vind dat mijn publiek waarschijnlijk nog eerder een cd zou draaien dan een LP. Vandaar die cd. En daar staan 15 nummers op. Heel verscheiden, eigenlijk een beetje van alles. Er staan nummers op, de oude versie van More & Sympathy staat er uiteraard op. Maar er staan ook versies op van duetten met Lilian Saint-Pierre, een duet met Gunter Levy, dan een trio met Nicolas en Hugo, als je het zo wil hebben. Enfin, er staat een beetje van alles op. En natuurlijk, de nieuwste single staat er ook op en dat is The Summer in My Life.
0: De Engelse single in een Nederlandstalig programma doen we normaal niet veel. Voor uitzondering wel, Didier, dat klopt.
2: Ja, zeker. Maar ik zie ook een hele variëteit aan Nederlandse nummers. Dus daar moeten we straks ook even op terugkomen. The Summer in My Life, dat is de opvolger van What is Love. Ook een liefdesliedje?
1: Ook een liefdesliedje. En mijn vrouw vroeg deze week of verleden week aan mij, waarover gaat de tekst eigenlijk? Want ja, je luistert daarnaar, maar eigenlijk niet.
0: Ik vraag dat tegenwoordig aan ChatGPT.
1: En ik vertelde dat het, de summer, jij was de summer in my life. Ja, maar zij zei, het gaat over iets dat verloren. Ja, maar ik zeg, er staat ook een stukje tekst in waar ik een nieuwe liefde gevonden heb. En ik zeg, dat ben jij. Voilà.
0: Oh, maar jongens, toch, ja. Moeder de vrouw content.
1: Ja. Ja, en papa ook.
0: Kan er mij iets bij voorstellen. Ik stel voor dat we naar die nieuwe single, The Summer in My Life, dat we daar toch eens gaan naar luisteren.
2: Ja, ik denk dat de luisteraars waarschijnlijk net zoals wij nieuwsgierig zijn naar dat nieuwe nummer.
0: Wil je hem anders zelf aankondigen, Injas? Dat is altijd leuk als de gast dat zelf eventjes doet.
1: The Summer in My Life, mijn nieuwe single. Ik zou zeggen, luister goed en geniet vooral van de muziek, want ik denk toch dat het ook een zeer goed nummer is, een beetje in de stijl van Was It Love, dus ja, het blijft natuurlijk Injas en zijn melodieuze romantische stijl.

0: 15 nummers, dat is veel voor de dag van vandaag.
1: Ja, maar we willen ook de mensen iets geven als ze dat bestellen. Want dat is eigenlijk altijd online te bestellen. Ze kunnen dat anders ergens verkrijgen. Vind ik ook dat ze iets mogen hebben ervoor. Vooral een paar nummers die bijvoorbeeld nooit op cd gekomen zijn. En vandaar die 15 nummers.
0: Tof, ik ben al benieuwd. Ik ga hem straks meenemen naar huis, denk ik. Nee, is niet waar. Nee, tof.
1: Maar het is zeer uiteenlopend, echt waar. Er is van alles. Zoals Didier zegt, er staan Nederlandstalige nummers op, maar er staan natuurlijk Engelstalige nummers op die een heel ander genre zijn dan dat ze van mij gewoon zijn. Dus ja, ik denk dat het een toffe mengelmoes is van nummers.
0: We hadden het daarnet al in het voorgesprekje over Was It Love? Mensen die veel naar muziek luisteren, waaronder mezelf. Hadden het al door, het is een cover van een oud lied van jou dat je aan Niels William hebt doorgegeven.
1: Inderdaad, dat was Blijf bij mij, wat ik toevallig gisteren of weergisteravond nog gehoord heb op de radio.

0: En ja, ik had al lang het idee van ik moet dat eens in het Engels opnemen, omdat het eigenlijk de bedoeling was om het in het Engels te zingen. Het was oorspronkelijk in het Engels en vandaar. Maar ook The Summer in My Life is eigenlijk een nummer dat Niels William opgenomen heeft. Maar het is nooit, het is altijd op een LP of op een CD gestaan. Het heeft nooit eigenlijk bekendheid gekend. Maar ik vond het ook een zeer goed nummer, vandaar dat ik dat ook gedaan heb.
1: Nice, nice.
2: Ja, en wat de. Ja, ik was even afgeleid door het hoesje. Wat de luisteraars niet zien, maar ze moeten maar even gaan googlen.
1: We zullen straks voor de socials die een foto maken. Ja. Voor het promofilmpje.
2: Inja staat niet alleen op de cover.
0: Nee, mijn lievelingshond staat er ook op. Het is, ja. Eigenlijk is het de hond van mijn dochter. Maar je kent dat, hé. De dochter krijgt een hondje. Ze hebben heel veel plaats voor die hond te laten lopen. Maar na een maand of twee, drie, of na een jaar of twee, drie, sorry, is het gedaan met die vriend. Ze moeten op een appartement. En papa en mama, kunnen jullie voor de hond even zorgen? Wel, intussen zorgen wij daar al 6 jaar voor.
1: Oh.
0: Wat is een tof beest.
2: Ja, ja. En die was blij om op het strand mee voor de fotograaf
0: die fungeert, te plezieren. Die fungeert ook in de videoclip van Was It Love, dus.
2: Ja, kijk. Dat is leuke carrière voor de hond.
1: Samson de Second.
0: Maar als ze de CD niet kopen voor mij, ze kunnen hem kopen voor de hond.
1: Ja, welke hond is het hier op staat?
0: Een Vizsla. Een soort jachthond eigenlijk. Dat komt van Hongarije, denk ik. Ja, je ziet er toch meer en meer die Vizslas in dat van vandaag.
1: Is dat een grote hond?
0: Een beetje Labrador-achtig.
1: Ah ja.
0: Maar iets magerder eigenlijk.
1: Ja, ik ken vrienden die een magere Labrador hebben.
0: Ja, dat bestaat ook.
1: Dat bestaat. Ook, ja. Je moet erachter zoeken, maar het bestaat.
0: Nee, het is juist, het bestaat.
1: Ja. Mm-hmm.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt eigenlijk best een heel aardige dag. Er is flink wat ruimte voor de zon. Die gaat vrij goed schijnen, aan zee voluit. Landinwaarts komen er van tijd tot tijd wel eens een paar doorschuivende wolkenvelden voorbij. Maar veel stelt dat eigenlijk niet voor. De zon speelt echt wel de hoofdrol. Temperaturen, ja, die lopen toch wel op tot een graad of 21, 22 dieper landinwaarts. En tot een graad of 18 aan de kust. Dus dat valt best wel mee. Aangename temperaturen. Ook al omdat er minder wind is. Die komt nog steeds uit de noordoostelijke richting. Hoe kan het ook anders? Maar die waait toch duidelijk minder hard dan de vorige dagen. Hoewel in die wind toch ook weer een aantrekkende trend zit in de loop van de dag. Zeker aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor beste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: gebeurt niet vaak dat een artiest met een full cd afkomt. En ja, het geeft nog altijd iets speciaals, zo dat tastbare, even het cd'tje erbij nemen, even kijken wat er allemaal op staat.
1: Dat dachten wij inderdaad ook. En trouwens, als je dan de cd open doet en je haalt dat kaftje eruit, dan staat er daar ook nog een beetje informatie en een andere foto. Dus ik vind dat altijd leuk om... Ja, ik ben zelf zo. Ik heb graag iets in mijn handen. En ik denk dat heel veel mensen dat ook denken.
0: Ja, zeker.
2: Ja, het fysieke schijfje, hoewel dat er nauwelijks nog cd-spelers in de auto's en thuis verkocht worden.
1: Ja, maar bij mij is er nog een cd-speler in het handschoenkastje.
2: Ah ja.
1: Ja. Dus dat zit er nog in. Het is niet dat zo'n oude auto is. Maar van een jaar of zes, ja.
2: De plaat, hoe heet de plaat trouwens? Ik weet niet of dat al gezegd was.
1: Was It Love?
2: Ah, Was It Love.
1: Uiteindelijk de titel van de cd, ja.
2: Ja, de cd is, moet nog uitkomen of is
1: de
2: al...
1: De cd is uit sedert, ik denk een maand of twee. Ja, een maand of twee zo.
2: Oh, ja.
1: En er is al redelijk wat reactie op gekomen. Want we hebben natuurlijk wat rondgestuurd via e-mail naar de kennissen en naar de mensen die een beetje bij mij op Facebook zitten. En er zijn toch wel heel wat mensen die de cd aangekocht hebben. En ik ga trouwens straks naar Moerkerke ook een cd gaan brengen bij iemand. En dat is, ik weet niet of jullie iets van Koers afkennen, maar kennen jullie Raymond Impanis?
2: Die naam zegt mij iets.
1: Dat was een zeer goede coureur, die ook heel veel grote wedstrijden gewonnen heeft. Woonde in Brussel. En de dochter daarvan, Marie-Lie Impanis, dat was een heel grote fan in het begin van de jaren 70, toen ik succes had. En zij woont nu in Moerkerke en ik ga dan straks die cd bij haar thuis gaan brengen.
2: Gelukkig dat dit interview later wordt uitgezonden, anders zou het er al geen verrassing meer in zijn.
1: Ja, dat is juist, ja.
0: Ja. Voor de fans die de cd willen bemachtigen, want ja, de dag van vandaag hebben we weinig winkels waar dat ze nog verkocht worden. Hoe kunnen ze bij jou terecht voor de cd?
1: Gewoon, als ze Ilias Baard intikken bij Messenger of het een of het ander, kunnen ze bij mij terechtkomen of bij mijn vrouw terechtkomen. En dan zorgen wij wel als het adres niet te ver is van bij ons, dan gaan we het wel eens binnenbrengen. En als het een beetje verder is, dan sturen we het op.
0: Allee, kijk.
2: Er is geen website om te webshop of zo om te bestellen?
1: Nee, er is geen webshop. Okay. Maar ook via e-mail, injasbaard@gmail.com, zonder punt ertussen. Er zijn mogelijkheden genoeg om mij te vinden.
2: Ja, de dag van vandaag. Ja. Te veel mogelijkheden om iemand te vinden.

0: jas, op je cd zien we aardig wat duetten staan. Maar welk van de artiesten? Je hebt waarschijnlijk allemaal wel mooie herinneringen. Maar is er zo één iemand die er zo uitspringt? Hij zegt van, dat herinner ik me nog goed.
1: Ja, dan zou ik zeggen Lilian Saint-Pierre. Dat is eigenlijk een goede vriendin van mij, of van ons, of van mijn vrouw ook. En Lilian is iemand waar dat we ook, als er een nieuw nummer is, dat we dan naar haar insturen om haar mening te weten. Ja, Lilian heb ik een goede connectie mee. Ik heb ook niet alleen dat duet geschreven samen, maar ik heb ook nog andere nummers voor haar geschreven die misschien iets minder bekend zijn, maar die toch opgenomen werden door haar. En dat vind ik altijd heel tof.
0: Ja.

bekendste nummer, denk ik, is een schreeuw in de nacht dat ze zingt. En ze zingt dat ook op haar optreden, dus dat is altijd leuk. Alleen als je dat weet, dat iemand van jou een nummer zingt, dat pakt mij nog altijd.

0: Dan natuurlijk de samenwerking met Gunter Levy. Maar Gunter Levy heb ik gekend als leerling aan de showbizschool in Oostende. Die heeft ook More Than Sympathy dan in het Nederlands opgenomen in die tijd.
1: Ik vind dat altijd een zalig mooie versie, als ik dat mag zeggen.
0: Ja, dat is een mooie versie inderdaad, dat is juist.
1: Mm-hmm.
0: Zoveel jaren later dus, als ik bezig was aan het opnemen, dacht ik, goh, dat is eigenlijk toch een nummer dat ik ga moeten zingen in duet. Gebeld naar Gunter en zou je dat willen doen? Ja, geen probleem. Want natuurlijk, ja, hij zit bij de Romeo's, dus dat moet je altijd een beetje mee oppassen. Maar er is eigenlijk geen enkel probleem geweest. En ik vind hij ook een tof nummer, jij en ik. Met de tekst van
1: Kid Coco Junior.
0: Ja, Coco Junior, ja. Die heeft daar een tekst op gemaakt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
0: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan, met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.

En dan is er natuurlijk dat duet met, enfin, duet, trio in feite, met Nicole en Hugo. En dit is natuurlijk, is ook zoiets, het was een nummer dat ik al een eindje had. En ik dacht, ah, misschien kunnen we dat wel met Nicole en Hugo. Ik bel naar Nicole en Hugo van, kijk, ik heb hier een nummer, ik ga het opsturen. Wat denk je ervan? En Jo met de Banjo had daar een tekst op gemaakt in het Nederlands, want het was eigenlijk ook oorspronkelijk Engels. En daar hebben we samen ingezongen, dat is ook een

0: Het is dus een verzameling van nummers die je had liggen en eerder had opgenomen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja, ja.
2: En ook voor de fans een heel mooi souvenir over een rijk gevulde carrière.
1: Ja, inderdaad. Er staat eigenlijk, staan eigenlijk de nummers erop van de jaren 70 tot eigenlijk, ja, verleden jaar nog maar. Hè. Als je zegt The Summer in My Life, Was It Love, dat is verleden jaar. En er staat één nummer niet op wat nog moet komen. Maar dat is dan een Nederlandstalig nummer dat ik opgenomen heb. Maar dat is dan voor de volgende sessie dat we hier zitten.
2: Oké. Okay. Save the best for last.
1: Dat weet ik niet. Of dat de best voor last is. Maar het is in ieder geval iets totaal anders dan de vorige nummers.
2: Ja, ja. Ja, het is, ik kan me goed voorstellen. Het is ook wekken en wegen dan. Als je zo'n cd moet samenstellen. Welk nummer erop en welk nummer valt er.
1: Ja, en vooral ook. Alles moet erop staan. Het moet juist zijn. Er staat een foutje. In de tekst bijvoorbeeld staat er bij Summer in My Life staat er Injas Baard en Frank Dingley, maar dat is niet juist. Het is eigenlijk Injas Baard en Niels William.
0: Oei,
1: want ja. William had daar een Nederlandse tekst op gemaakt, maar het is verkeerd. Goed, ja, nu Sabam weet hoe dat zit, dat is geen probleem. Maar de mensen zouden denken, heeft Frank Dingley daar een tekst op gemaakt? Nee, hij heeft wel teksten gemaakt op andere dingen die erop staan. Zoveel meer bijvoorbeeld. Ja. Maar dit is een fout eigenlijk op de cd. Maar ja, dat kan gebeuren.
0: Waar is de tijd van Frank Dingley?
1: Ja, ik heb Frank eigenlijk goed gekend toen Niels William begon. Want Niels William zat ook in de showbizschool. Hij kreeg les van mij, hij kreeg les van Frank. En toen is Frank naar mij gekomen om te zeggen van... Injas, heb jij geen nummers? Vandaar dat hij dan dat nummer Blijf Bij Mij opgenomen heeft. Maar ik heb Frank ook nog jaren later gezien. Toen hij nog in, ik denk, Tervuren woonde. Ja. Ik ben daar dan naartoe geweest. En moet eerlijk zeggen... Ik schrok mij dood van... Oei, oei, Frank, wat is er met u gebeurd? Die had eigenlijk een soort kanker, denk ik. Ik ben dan bij hem thuis, enfin, bij hem in zijn appartement geweest... en hij moest zich iedere dag heel zijn lichaam insmeren met een soort zalf. Allee, het was echt niet om aan te zien dat je zei van... Amai, wat moet die man doormaken?
0: Ja.
1: Allee, hij heeft wel een lastig einde leven gehad, denk ik toch.
0: Ja, ik kan me dat wel inbeelden. Maar natuurlijk, ja, we kennen hem vooral als de man van de ludieke liedjes. Ja, als Samen in de File en weet ik veel wat nog allemaal. Trouwens, Dat Goed Gevoel, een zalig vader-zoon conversatieliedje. Ja. Ik vind dat super mooi.
1: Ja. Ja, inderdaad. Dat is, well, ja, en ik ken hem ook allee, als hij optredens deed. Dus ja, natuurlijk, dat was in een theater, zo, een soort one-man show dat hij deed. Dat was fantastisch. Hè? Hij zong dan bijvoorbeeld Nummer Kietelpa van Jacques Brel, maar hij had dat vertaald naar
0: Nummer Kietelpa.
1: Dat was super gedaan.
0: Ik heb dat gekregen van een vriend van mij die cd had waar dat op stond. En dat ze Nummer Kietelpa, qu'est-ce que tu fais là?
1: Ja, dat was fantastisch inderdaad. Ja, het was wel een artiest hoor, moet dat eerlijk zeggen. En teksten, goh, hij kon teksten schrijven hoor. Dat is een feit.
0: Ja, en dan zet je twee goede artiesten bij elkaar en dan krijg je Frank en Injas.
1: Ja, dan krijg je... Iets anders dan dat je van Injas gewoon bent in elk geval.
0: Ja.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt eigenlijk best een heel aardige dag. Er is flink wat ruimte voor de zon. Die gaat vrij goed schijnen, aan zee voluit. Landinwaarts komen er van tijd tot tijd wel eens een paar doorschuivende wolkenvelden voorbij. Maar veel stelt dat eigenlijk niet voor. De zon speelt echt wel de hoofdrol. Temperaturen, ja, die lopen toch wel op tot een graad of 21, 22 dieper landinwaarts. En tot een graad of 18 aan de kust. Dus dat valt best wel mee. Aangename temperaturen. Ook al omdat er minder wind is. Die komt nog steeds uit de noordoostelijke richting. Hoe kan het ook anders? Maar die waait toch duidelijk minder hard dan de vorige dagen. Hoewel, die wind toch ook weer een aantrekkende trend zit in de loop van de dag, zeker aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, in Westkamp.
6: Chique winkel, hè.
7: Mo. En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
6: Allee.
7: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel even.
7: Nou waar.
6: Naar Yo Fashion,
7: hé? Voorzicht op de baan, hé, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: Chris Rijlhof pakt uit met een ballet en laat zich

0: Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498-107-134. Helena. 0498-107-134.
1: Dit

0: Als we een nummer van die cd zouden mogen draaien, wat zou je dan aanraden? Is, jij mag kiezen.
1: Ja, ik zou The Summer in My Life nemen. Omdat
0: ja, maar
1: het is
0: die hebben we al gedraaid.
1: Ja, die heb je al gedraaid. Ja, dan, goh, welke nummer zou je dan moeten draaien? Ja, daar zit zoveel in. He. Ik zou dan zeggen een Nederlandstalig misschien. Zoveel meer.
0: En dat is een nummer, vertel, is dat ook een duet?
1: Nee, dat is een nummer. De muziek is van mij, de melodie is van mij en de tekst is van Frank Dingenen. Maar ik vind het een mooie tekst en ja, iets aangrijpend eigenlijk.
0: Ah wel, dan gaan we daar eens naar luisteren. Dat dit is Injas met
1: Zoveel meer.
0: Hier bij Vers van de Naald.

0: Injas, je verklapte daarnet al dat er nog een nummer in de maak is. Ben je doorgaans nog veel bezig met muziek?
1: Ik ben nog regelmatig bezig met muziek, aangezien dat ik ook nog wel wat optredens doe. Dus dat is dan piano dat ik speel, met een beetje begeleiding in de achtergrond erbij. En dat, ja, dat gaat van de jaren 60, 70, 80 tot de laatste 2-3 jaar. Als er een nummer is dat heel bekend is, krijg je maar iets Engel Bewaarde bijvoorbeeld. Als de mensen dat vragen, ja, dan moet je dat ook kunnen spelen uiteraard. Maar dat zijn van die dingen dat ik graag doe. Vooral omdat de mensen daar content mee zijn. Daar gaat het uiteindelijk over. Het gaat uiteindelijk niet over van ik ga daar nu zoveel geld aan verdienen. Maar het is vooral leuk als je speelt en je ziet dat de mensen content zijn. En ze komen een nummer vragen en je kunt het ook spelen. Dat is altijd leuk. Dus ja, ik ben nog veel bezig met muziek. En dit nummer wat we nu, enfin, waar we het nu over hebben, heet eigenlijk Regen en Wind. Wat hier heel goed toepasselijk is in Vlaanderen. Vandaag niet uiteraard, gelukkig. Maar het is een nummer dat ik al een eindje had en nog nooit heb opgenomen. Maar dit wil ik, en dat is inderdaad een nieuw nummer. Dat is wel opgenomen ook bij Patrick Hamilton in de studio. Maar het is iets totaal anders dan wat je van mij gewend bent. Ik hoop dat je het ook kan smaken. We zien wel. He. Maar dat komt binnen een paar maanden dan.
2: En als je nu moet kiezen, ik weet, het is een beetje Kill Your Darlings, maar Nederlands zingen of Engels? Wat zou je dan kiezen?
1: Goh. Het is mij eindelijk eender. Maar natuurlijk, ik heb meer Engelstalige nummers dan Nederlandstalige. Heb ik een voorkeur. Ik vind altijd dat een nummer soms echt in het Engels moet gezongen worden. Je voelt dat precies aan. Ik zou zeggen, als je nu Bultura een van zijn nummers zegt van ik ga dat in het Engels zingen, dan klinkt dat soms niet.
2: Nee, dat is juist.
1: Alhoewel dat zeer goede nummers zijn, he, want ik ben een echte Tura-fan van als componist, ongelooflijk. Maar er zijn nummers die je zegt van nee, dat moet in het Engels. Of dat, en je hebt ook nummers inderdaad die het alle twee aankunnen. He. Dus zowel Engels of Nederlands. Dus ja, dat is een beetje feeling, denk ik.
2: Ja, en om nog eens Engels, Nederlands en Duits om in Didier zijn markt te blijven, dat gebeurt ook.
1: Ja, maar Duits ben ik eigenlijk niet zo. Ik heb ooit eens een Duitse versie gemaakt, maar ik weet niet meer van welke nummer zelfs. Dat was toen nog toen ik bij Roland Kluger zat. Maar dat is nooit doorgebroken, dus dat is eigenlijk blijven hangen zo. En ik was ook Duitsstalig voor de uitspraak en ook niet zo.
2: Er is geen Duitse versie van More Than Sympathy.
1: Niet dat ik weet, nee.
2: Allee, Didier.
0: Ja, ja.
2: Met Gemini, waag uw kans.
0: Nee hoor. Maar dan is het misschien louter de titel. Maar is dat L'amore della mamma? Is dat een Italiaans nummer?
1: Ja, dat is een Italiaans nummer. Het is te zeggen, ik heb dat nummer gemaakt met de intentie dat het Italiaans moest zijn.
0: Ja.
1: Want dat is ook zoiets. Hè? Als je een Italiaans nummer maakt, dan ga je helemaal in een soort cocon gaan zitten van Italiaanse sfeer. En dan pas maak je een nummer dat Italiaans kan klinken. En ik heb dat eigenlijk gemaakt met een fictieve tekst, want ik kon geen Italiaans.
2: Wie wel?
1: Ja, maar nu kan ik het wel een beetje, omdat ik eigenlijk al 10 jaar Italiaans volg. Maar dus dat nummer is gezongen geweest door Pino Chimienti. Ik weet niet of je die kent. Dat is een Italiaan van het Antwerpse. En dat heette toen anders. Dat was toen, hij had daar een tekst op gemaakt, dat heette L'estate sta finendo. Dus de zomer is aan het eindigen. Hè? En het ging eigenlijk over iets dat hij zelf beleefd had. Ik vond dat een heel goed nummer. Ik heb dat eens gezonden naar, ik denk naar de producer van Helmut Lotti. Kom nu op zijn naam niet. Het speelt geen rol. Ja. En ik hoor hem nog zeggen, dat is nu, zegt hij, dat is nu eigenlijk een perfect nummer. Maar ze hebben er niks mee gedaan. Dat is dan jammer natuurlijk. Maar dit nummer is dan opgenomen geweest door die Pino Chimienti. En dat is ook weer blijven liggen, totdat ik zei van, ik wil dat toch nog een keer opnemen. En ik kom in contact met Ivan Brunetti, dat jullie allemaal kennen waarschijnlijk.
2: Ja, ja.
1: Ja, die half Italiaans is uiteraard, via zijn vader die een Italiaan was. En ik zeg tegen hem, ik heb een nummer, als we dat samen zingen, dat gaat fantastisch zijn. En we hebben dat opgenomen, L'amore della mamma. En die Pino Chimienti, die het eerst gezongen heeft, heeft dan een andere tekst gemaakt erop. Omdat dat eigenlijk niet paste bij ons. Vandaar L'amore della mamma, de liefde van de mamma. Ah, niet door de maag, maar. Hè.
2: Nee, dat is.
0: Ja, kijk, het is misschien goed voor een fragment.
1: Ja, we moeten hem maar laten horen. Dat is echt een meezingerken eigenlijk. Hè.

0: Maar dat is ja, in jouw geval dan een muzikaal zijsprongetje tussen het Engels en het Nederlands.
1: Inderdaad, dat is een muzikaal zijsprongetje. Maar intussen inderdaad, zoals ik zeg, volg ik al 10 jaar Italiaans en is het een taal die mij helemaal ligt. Dat wil zeggen, ik kan met een plan trekken, maar er zijn nog heel veel dingen dat ik niet kan.
0: Ja, geboeid door het land ook? Of?
1: Ja, geboeid door het land ook. We zijn zeker al 10 of 15 keer naar Italië op reis geweest. En dan ook dikwijls met een groep van de cursisten. Dus het is een prachtig land. Dus, ja. Het eten is lekker ook, dat is ook belangrijk. De wijn is lekker, noem maar op.
2: Allee, een tip voor op vakantie. Ja. We weten waar naartoe deze zomer.

0: Ja, als ik je zo bezig hoor in Jas, je klinkt ook als een levensgenieter.
1: Ik ben een levensgenieter. Maar niet te veel, want anders word ik te zwaar. Dus ik moet een beetje opletten voor de lijn. Maar ik doe nog veel sport. Dus, maar ik geniet wel graag van een lekker wijntje. En een goed etentje. Maar dat hoeft niet altijd chic te zijn, maar gewoon lekker.
2: Oké.
0: Wel, ik zou zeggen, wij gaan in elk geval verder genieten van je mooie muziek. En kijken alvast al uit naar die volgende single die eraan komt. Ja. Want je hebt ons al nieuwsgierig gemaakt.
1: Ja, ik maak mezelf zo nieuwsgierig. Want verleden week zat ik aan de piano iets te spelen. En ik dacht, amai ja, dat is ook nog een goed nummer. Maar dat is ook van jaren geleden. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En dat heet Wintertime and Summertime. Nee, The Seasons of a Lifetime eigenlijk. Ja. Mm-hmm. En de titel en de tekst die gaat als Wintertime and Summertime. Or even Spring or Autumn Time. Or Seasons of a Lifetime We All Come Through. Dat is eigenlijk de eerste zinnen. Maar dat is nog voor nog later. Moet blijven leven, hè?
2: Ja, dat is waar. Ja. De mens moet bezig blijven.
1: De
2: mens
1: moet bezig blijven. Maar ja, muziek is een middel om je ook nog een beetje op te tillen zelfs. Hè? Als er een keer wat misloopt en je luistert naar bepaalde muziek, dan kan je weer in een goede stemming komen. Hè? Muziek heeft heel veel... is eigenlijk een therapie op de duur.
2: Ja, ik kan ervan meespreken. Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Dus, de muziek, het hoeft daarom niet de radio te zijn. Dat is nu tegen de winkel dat ik nu spreek, maar toch. Het hoeft daarom niet de radio te zijn, maar muziek doet veel.
1: Wat je hoort heel dikwijls van mensen die muziektherapie volgen, en dat bestaat inderdaad. Hè. Muziek kan
2: muziektherapie, ja.
1: Mensen heel goed emotioneel maken. Maar ik denk ook aan, omdat we nu bezig waren over mijn hond daar, maar dieren zijn ook zoiets. Hè. Dat is ook een dierentherapie. Mensen die bij paarden zich weer goed voelen, die anders, ik weet niet wat hebben van psychische problemen. En mensen natuurlijk onder elkaar. Hè.
2: Absoluut, ja. Goed, Injas, merci om hier nog een keer te passeren.
1: Graag gedaan, hoor.
2: En tot binnenkort voor de nieuwe single, hè.
1: Ja, oké. En ik hoop dat het publiek van VBRO de nieuwste single zal smaken. We gaan het wel horen, want er zijn altijd mensen die reageren, die dan een berichtje sturen. Ah, ik heb u gehoord op VBRO. Ah, dan denk ik, oké, leuk.
2: Aan ons zal het zeker niet gelegen zijn.
1: Nee, dat weet ik. Dank u wel.
2: Dikke merci, Injas.
1: Ja, graag gedaan, hoor.
2: Bye.

0: Didier, dat was een hele leuke babbel met Injas over zijn verzamel-CD.
1: Ja, met verrassende nummers, verrassende duetten en solo-nummers, zowel Engelstalig als Nederlandstalig.
0: Ja, wil je de CD zelf beluisteren, dan kan dat waarschijnlijk al via de streamingdiensten allerhande. Didier, ga je iets speciaal doen rond Moederdag morgen in de Staarparade?
1: Ja, zeker en vast. We zijn er gewoon live met verzoekjes. Dus ja, niet alleen de liedjes rond moeder, die staan centraal, Duits en Nederlandstalig, maar ook gewoon iedereen die een groetje wil overmaken, die zijn of haar mama in de bloemetjes muzikaal dan wil zetten, die is van harte welkom. En je kunt nu al je verzoekjes doormailen, mocht je dat willen, naar studio@vbro.be. Dan lees ik dat morgenochtend in alle vroegte. En natuurlijk kun je ook tussen 10 en 1 voor de gelegenheid ook rechtstreeks bellen en whatsappen naar de studio.
0: Dus morgen 3 uur lang groetjes uit Brugge, als ik het goed begreep.
1: Dat klopt, ja. We gooien er speciaal dan voor Moederdag een extra verzoekprogramma
0: tegen. Ja, en voor de mama's moet dat zeker kunnen. Didier, hoor je morgen terug. Vers van de Naald is er volgende week. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Dag, is er veel zon? Al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minima vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Eindelijk. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan. Chris Rijl pakt uit met een ballet en laat

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498 107 134. Helena. 0498 107 134.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er is er veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minimaal vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: shownamiddag, live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: In de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
6: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
5: Houston.

En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er is er veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minima vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, vind, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion, hé?
3: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Ieper is een 80-jarige oude boom, een paardenkastanje, het slachtoffer van aanhoudende vandalisme. In de stam van de boom zijn verschillende kapsporen te zien en is er mogelijk een schadelijk product gebruikt rond de boom. De stad heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. In Houthulst kwam het gisterochtend tot een botsing op het kruispunt van de Milanendreef met de Groenebosdreef. 2 wagens die daarbij betrokken waren belanden op een akker. Beide bestuurders, een man van 38 en een vrouw van 41, beide uit Houthulst, konden op eigen krachten hun wagen verlaten. Ze raakten wel gewond en werden naar het ziekenhuis van Ieper gebracht voor verzorging. En dit weekend is het uitkijken op de snelweg A19 tussen het op- en afrittencomplex in Menen en de verkeerswisselaar met de E403 in Moorselen en dat in de richting van Kortrijk. Daar zijn asfalteringswerken. Het verkeer moet er over de pechstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Dag, is er veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minima vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Chris Rijnhof pakt uit met een ballet. Een

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498 107 134. Helena. 0498 107 134.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.

0: Guido van der Graaf met Eigen Schuld is deze week de opener van onze VBRO Top 30. Op deze zaterdagmiddag zetten we onze lijst van deze week nog eens netjes op een rij. En we mochten dus openen op die nummer 30 met Guido van der Graaf. Deze single die staat voor de 9e week in onze VBRO Top 30. En deze week met 8 plaatsen minder van 22 naar 30. De nummer 29 dan maar, dat is dan weer de nummer 28 van vorige week. Na 5 weken in onze top 30 een plaatje minder ook voor Salem Segers. Met Tijd voor een feestje.
1: Nummer 29.

Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen. Hun nieuwe single is een eerste van 6 nieuwkomers deze week in de VBRO Top 30. We mogen ze verwelkomen op de nummer 28. En ook de nummer 27 is weggelegd voor een tweede nieuwkomer meteen. Daar wandelt Danny de Munk binnen met zijn nieuwe single Heerlijk naar mijn zin. We moeten hem voorbij, gaan meteen naar de nummer 26. En daar vinden we dan weer de nummer 30 terug van vorige week. In de vijfde weeknotering 4 plaatsen in de goede richting voor deze Matthijs Koning. En gisteren was het feest. De VBRO Top 30. Nummer 6.

Amar, en al heb je niets in onze VPRO Top 30... mag hij ondertussen voor de 10e week op rij in onze lijst gaan prijken. En deze week stationair op de nummer 25. Op 24 nou weer de nummer 21 van vorige week, toen nieuwkomer. En nu in de tweede week met 3 plaatsen minder voor Robert Pater. En ik was mezelf even kwijt. Maar wij springen meteen naar een derde nieuwkomer voor deze week in de top 30. Helemaal nieuw op 23 was ook deze Stefan Remmers. Met Als ik alles van tevoren had geweten.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinst, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minima vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
7: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. De VBRO Top 30.
3: Nummer 21. Ja.

Vanavond voor in de boeken, dat is Fons Veurink in onze VBRO Top 30. Hij is onze vierde nieuwkomer deze week in onze lijst op de nummer 21. En voor we bij de nummer 20 terechtkomen, is het alweer tijd voor een eerste overzicht. Op de nummer 30 mochten we openen met de nummer 22 van vorige week. Na 9 weken in de top 30, 8 plaatsen minder dus voor Guido van der Graaf met eigen schuld. Salem Segers met Tijd voor een feestje, die gaat in zijn vijfde week 1 plaatje achteruit en zakt van 28 naar 29. Terwijl we op de nummer 28 dan een eerste van 6 nieuwkomers konden verwelkomen met Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in een duo samen en In mijn armen als single. Heerlijk naar mijn zin, dat is de nieuwe single van Danny de Munk en hij is onze tweede nieuwkomer deze week op 27. En op de nummer 26, de nummer 30 van vorige week. Na 5 weken top 30, 4 plaatsen in de goede richting voor Matthijs Koning met Gisteren was het feest. Amar en Al heb je niets, die doet het ondertussen na 10 weken stationair op de nummer 25. En op de nummer 24, de nummer 21 van vorige week. Toen nog nieuwkomer en nu in de tweede week 3 plaatsen minder voor Robert Pater met Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Stefan Remmers met Als ik alles van tevoren had geweten is onze derde nieuwkomer deze week op 23. En op de nummer 22 nog een staanblijvertje in onze top 30. 9 weken bij ons en blijven plakken. Ingrid met Bloed, zweet en tranen. En tenslotte, zo pas nog gehoord, Fons Veurink met Avond voor in de boeken. Hij is alvast onze vierde nieuwkomer deze week en hij komt nieuw binnen in de VBRO top 30 op de nummer 21. En zo komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 alvast dezelfde als vorige week. Na 5 weken in onze top 30 lijst ook deze is blijven plakken. Ik heb het over Freek van Rooij met Ik heef me helemaal.

Ferry de Lid en het perfecte plaatje in onze VBRO Top 30. Deze week op de nummer 18 terechtgekomen. En daarmee in de zevende week 6 plaatsen moeten prijsgeven. 3 weken dan weer bij ons en 2 plaatsen winst van 19 naar 17. Dat is Marco Schuitmaker met Deze Nacht.

0: Walton.
1: Samen Walton en de bankzitters met Uitslover. Zij mogen ondertussen voor de vijfde week in onze VBRO top 30 komen aanschuiven. En deze week zitten ze in de goede positieve cijfers. 7 plaatsen winst van 23 naar de nummer 16. De nummer 15 blijkt alweer de nummer 14 te zijn van vorige week. Na 9 weken top 30 een plaats minder voor Stef Eckel met Genieten zonder spijt. Maar wij springen meteen naar de vijfde nieuwkomer van deze week. En die mogen we op de nummer 14 verwelkomen. Niemand minder dan Donnie en Senna komen daar binnen met Waar blijf je nou?
2: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Alles wat ik zoek, dat is John West en Lange Frans in onze VBRO Top 30. Na 5 weken ook met 5 plaatsen verlies moeten ze de top 10 verlaten deze week. Ze zakken van 7 naar 12. En op de nummer 11 vinden we dan weer de nummer 2 terug van vorige week. Was toen hoogste nieuwkomer in de VBRO Top 30. En nu in de tweede week met 9 plaatsen verlies de top 10 verlaten. Deze Herbert Vergagen. En jij blijft mij altijd verbazen.

0: Herbert Verhagen, jij blijft mij altijd verbazen in de VBRO Top 30 op de nummer 11 deze week. En voor we de top 10 aansnijden, maken we heel graag voor jullie een tweede overzicht. Op de nummer 20 hadden we dezelfde nummer 20 als vorige week. Na 5 weken gewoon blijven plakken, Freek van Rooij en Ik geef me helemaal. Swoop met groeten uit de feesttent voor de 8e week in onze top 30 lijst. En deze week met 2 plaatsen minder, van 17 naar 19. En op de nummer 18 dan weer de nummer 12 van vorige week. Dat zijn 6 plaatsen minder in de 7e week notering voor Ferry de Lids met Het perfecte plaatje. Marco Schuitmaker met Deze nacht, die mag in de 3e week notering 2 plaatsen naar omhoog en klimt dus van 19 naar 17. En op de nummer 16, de nummer 23 van vorige week, 7 plaatsen winst na 5 weken top 30 voor Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover. Stef Eckel en Genieten zonder spijt voor de 9e week in onze top 30 lijst en deze week met een plaats minder van 14 naar 15. Terwijl op de nummer 14 een 3e nieuwkomer voor deze week in onze VBRO top 30 terecht kwam. Nee, niet een 3e nieuwkomer, een 5e nieuwkomer met Donnie en Senna. En waar blijf je nou? Jannes en Dans tot de morgen met mij was vorige week nieuwkomer in de VBRO top 30 op de nummer 4. En nu in de 2e week met 9 plaatsen verlies naar de nummer 13. Terwijl we op de nummer 12 dan weer de nummer 7 hadden van vorige week. 5 plaatsen minder in de 5e week notering voor John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. En tenslotte Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Vorige week hoogste nieuwkomer op de nummer 2. En nu in zijn 2e week met 9 plaatsen verlies uit de top 10 naar de nummer 11. En dan op de nummer 10, de nummer 8 van vorige week. Na 6 weken in onze top 30 ook 2 plaatsen minder voor deze Monique Smit met Ik wil je helemaal.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.

0: John de Bever, en als jij nu nog niet weet, zijn onze VPRO top 30 geen van onze betere klimmers. Als het al niet onze beste klimmer is dan deze week. 8 plaatsen winst van 16 naar 8 in de tweede week notering voor deze John de Bever. Op de nummer 7, dan weer de nummer 9 van vorige week. 2 plaatsen winst in de vijfde week notering ook voor André Hazes en Robert van Hemert. Met Samen uit, Samen thuis.
1: Nummer 7.
2: Ik neem waar.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minimaal vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO. VBRO.

0: Damien van Os en Diamantenring in onze VBRO Top 30 met een plaatje winst van 6 naar 5 deze week. Op de nummer 4, dat weer de nummer 3 van vorige week. Dat is één plaats minder voor deze Justin De Wild met Cheerio.
1: Nummer 4.

Cheerio van Justin de Wild in onze VBRO Top 30. Vorige week onze nummer 3, nu met een plaatje verlies naar de nummer 4. En binnen onze top 3 hebben we op de nummer 3 alvast onze zesde en hoogste nieuwkomer voor deze week te verwelkomen. Niemand minder dan Suzy Marrel wandelt daar binnen met Hou mij warm vannacht. De

0: Dit wordt een avond, dat is de single van Frank van Damme. Vorige week nog onze absolute nummer 1 in de VBRO top 30. Nu met een plaatsverlies naar de nummer 2. En voor we aan de nieuwe nummer 1 komen, is het alweer tijd voor een overzicht. Op de nummer 10 hadden we de nummer 8 van vorige week. Na 6 weken in de top 30, 2 plaatsen minder dus voor Monique Smit met Ik wil je helemaal. Frans Duits met De kater duurt maar even. Die mag na 4 weken een plaatje klimmen en stijgt dus van 10 naar 9 deze week. Maar onze beste klimmer van deze week in de top 30 is John de Wever geworden met Als jij nu nog niet weet, was hij vorige week nieuwkomer op de nummer 16. En nu in de tweede week met 8 sprongen naar vooruit naar in onze top 10 binnen naar de nummer 8. Op de nummer 7 dan weer de nummer 9 van vorige week. 2 plaatsen winst na 5 weken top 30 voor André Hazes en Robert van Hemert met Samen uit, samen thuis. En Vincent met Mor Amor, Por Favor, die mag in zijn 5e week 7 plaatsen klimmen van de nummer 13 naar de nummer 6 dus. Op de nummer 5 de nummer 6 van vorige week. Een plaatje winst in de 4e week notering voor Damien van Os met Diamanten Ring. En Justin de Wild met Cheerio, die moet er dan weer eentje prijsgeven in zijn 5e week VBRO top 30, zakt hij dan van 3 naar 4. En op de nummer 3 mochten we plaatsmaken voor de 6e en hoogste nieuwkomer van deze week in de top 30. Helemaal nieuw bij ons was ook Suzy Marl met Hou mij warm vannacht. En tenslotte op de nummer 2, de nummer 1 van vorige week. Na 6 weken in de top 30 een plaatje minder voor Frank van Damme. En dit wordt een avond. En dan hebben we een nieuwe nummer 1 hier voor deze zaterdagmiddag. Op de nummer 1, de nummer 5 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 4 sprongen in de goede richting naar die allerhoogste positie voor deze week. David van Dijk en Ik kan het niet geloven.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 1.

kan het niet geloven. Dat is David van Dijk met zijn recente single. Vorige week nog nieuwkomer. Deze week meteen doorgebombardeerd naar de absolute nummer 1 in onze VBRO Top 30. Een nieuwe lijst die komt eraan staande woensdag al aan hier bij VBRO. Die krijg je te horen in je radio tussen 4 en 6. En voor nu wens ik je alvast nog een zeer fijn weekend toe. Wat mij betreft, tot volgende week.

als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een 20er, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, dat bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigde deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Ieper is een 80-jarige oude boom, een paardenkastanje, het slachtoffer van aanhoudende vandalisme. In de stam van de boom zijn verschillende kapsporen te zien en is er mogelijk een schadelijk product gebruikt rond de boom. De stad heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. In Houthulst kwam het gisterochtend tot een botsing op het kruispunt van de Milanendreef met de Groenebosdreef. Twee wagens die daarbij betrokken waren belanden op een akker. Beide bestuurders, een man van 38 en een vrouw van 41, beide uit Houthulst, konden op eigen krachten hun wagen verlaten. Ze raakten wel gewond en werden naar het ziekenhuis van Ieper gebracht voor verzorging. En dit weekend is het uitkijken op de snelweg A19 tussen het op- en afrittencomplex in Menen en de verkeerswisselaar met de E403 in Moorzele en dat in de richting van Kortrijk. Daar zijn asfalteringswerken. Het verkeer moet er over de pechstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minimaal vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
4: Allee.
5: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzicht op de baan, hé, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: 8001 nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Chris Rijl pakt uit met een ballet en laat zich van zijn meest

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Israëlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498-107-134. Elena. 0498-107-134.

0: Dat chique idee, dat heb ik toen gelachen om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Veel zon, al schuiven er af en toe ook wel eens een paar verspreide wolkenpartijen voorbij. Temperaturen zitten daarbij rond een aangename 20, 22 graden landinwaarts en rond een 18 graden aan de kust bij een nog altijd noordoostelijke wind, maar die is duidelijk flink afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht neemt die wind wel geleidelijk aan toch weer een beetje toe. Er komt meer wind uit het noordoosten, zeker aan zee. Dat zorgt dan voor voldoende menging van de luchtlagen, zodat het niet al te flink afkoelt. We houden toch minima vast die ergens rond een graad of 8, 9 zullen blijven zitten. Geleidelijk aan komen er ook wel een paar wolkenvelden bij. En morgen zijn er dan meer wolken om de dag te beginnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Chris Rijnhof pakt uit met een ballet en laat zich van

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498-107-134. 0498-107-134. Dit is...

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een

0: Kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen.

0: Ringen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Je

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen drie gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar één werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Storck finishte tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.